Ik heb mijn moeder laatst een reiscadeau gegeven. Anders had ze dreigen zuster nooit gezien. Die 10 jaar terug naar Canada ging voor het leven. Ik mag de ziel nu eenmaal graag gelukkig zien. En met mijn zusie ben ik kleren wezen kopen. Ze is pas 12, die kleine meid. Ik hoop niet

vandaag de tweede. Ach, het einde van de maand, hè? Altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden. Vooral wanneer je nog wat extra's wilt.